is er gebeurd? Je hebt bijna alle foto's verscheurd. Van Alice. Ik kan nu wel zeggen, ik voel me bevrijd. Ik ben van eraf eindelijk kwijt.